0: gaan we dieper in op het Europees Kankerbestrijdingsplan.
1: Iedereen kan kanker krijgen, ongeacht leeftijd, gender of maatschappelijke status. De ziekte veroorzaakt ook een enorme druk op de Europese gezondheidsstelsels. We krijgen er allemaal tot op zekere hoogte mee te maken. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft gekregen of eraan is gestorven. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt kanker als een overkoepelende term voor een grote groep ziekten die zich overal in het lichaam kunnen voordoen. Een belangrijk kenmerk van kanker is dat er daarbij in het lichaam snel abnormale cellen ontstaan die buiten hun gebruikelijke omgeving groeien. Deze kunnen dan naar bijgelegen delen van het lichaam binnendringen en zich naar andere organen verspreiden.
0: Elk jaar krijgen dus bijna 3 miljoen mensen in de EU de diagnose van kanker en gaan 1,2 miljoen mensen eraan dood. De kankerzorg is door de coronapandemie ernstig verstoord geraakt. Denk bijvoorbeeld aan de preventie, diagnose en behandeling van kanker en de toegang tot geneesmiddelen. Ook voor het onderzoek naar kanker waren er gevolgen, met vertragingen bij klinische proeven. Volgens de Europese Kankerorganisatie werden er in Europa zo'n 100 miljoen screenings niet uitgevoerd. Bovendien zouden ongeveer 1 miljoen mensen met kanker geen diagnose hebben gekregen.
1: Tegenwoordig woont een tiende van de wereldbevolking in Europa, terwijl een kwart van de gevallen van kanker in de wereld hier wordt vastgesteld. Zonder daadkrachtige maatregelen zal kanker in 2035 bijna een kwart meer dodelijke slachtoffers eisen in Europa, waarmee kanker de voornaamste doodsoorzaak in de EU zou worden.
0: De Europese Unie wil dat alle EU-landen samenwerken om de preventie, behandeling en nazorg van ziekten zoals kanker te verbeteren. Begin 2021 presenteerde de Europese Commissie het Europees Kankerbestrijdingsplan. Daarin zijn maatregelen opgenomen om de inspanningen in elk stadium van de ziekte te ondersteunen en te coördineren. Denk daarbij aan de preventie, vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling van kanker en aan een betere levenskwaliteit voor patiënten en overlevenden.
1: Het Kankerbestrijdingsplan is een kerninitiatief van de Europese Gezondheidsunie en gaat samen met een aantal andere projecten van de EU, zoals de onderzoeksmissie op het gebied van kanker, de farmaceutische strategie, de ruimte voor gezondheidsgegevens en de van boer tot bord strategie. Deze initiatieven hebben gemeenschappelijke thema's, zoals onderzoek en innovatie en digitale en gepersonaliseerde geneeskunde. Ze moeten ook overal in de EU zorgen voor minder ongelijkheden bij kanker.
0: Het kankerbestrijdingsplan bevat 7 prioriteiten die de komende jaren zullen worden aangepakt. De maatregelen zijn bedoeld om belangrijke risicofactoren te beperken, zoals tabaksgebruik en schadelijke alcoholconsumptie, milieuvervuiling en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet het plan mensen aanmoedigen om gezonder te eten en meer te bewegen. Een andere doelstelling is mensen te vaccineren tegen papillomavirussen om baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker te voorkomen. Verder zal er een uitvoeringsgroep voor het kankerbestrijdingsplan worden opgericht die nauw zal samenwerken met het Europees Parlement, de EU-landen en andere belanghebbenden.
1: De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe aanpak voorgesteld om de EU-landen te helpen meer mensen te laten deelnemen aan screeningprogramma's. Het doel is om het streefcijfer van het Europees Kankerbestrijdingsplan te halen en er uiterlijk in 2025 voor te zorgen dat 9 op de 10 mensen die daarvoor in aanmerking komen een screening op borst, darm en baarmoederhalskanker aangeboden krijgen. Daarnaast moet op basis van verder onderzoek worden overwogen om ook te gaan screenen op prostaat, long- en maagkanker.
0: In september 2020 richtte het Europees Parlement een bijzondere commissiekankerbestrijding op. Deze was bedoeld om de maatregelen van de EU op dit gebied onder de loep te nemen en eventuele verbeteringen voor te stellen. Het eindverslag van de bijzondere commissie werd 1,5 jaar later door het parlement aangenomen. De parlementsleden deden daarin aanbevelingen voor EU-maatregelen om risicofactoren beter te beheersen, zoals alcoholconsumptie en tabaksgebruik. Daarnaast pleiten ze voor meer screenings en meer financiering voor onderzoek.
1: Kankerbestrijding is een van de belangrijkste maatregelen van de Europese Gezondheidsunie. Met een daadkrachtig optreden op het gebied van gezondheidsbeleid kan de EU ervoor zorgen dat burgers overal in de EU beter worden beschermd en de nieuwste behandelingen krijgen.
0: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt nog veel meer op

0: In februari 2022 viel Rusland Oekraïne illegaal en op grote schaal binnen. Sindsdien heeft de EU Kiev voortdurend gesteund. Zo heeft ze de agressie van Rusland veroordeeld, de daders sancties opgelegd en Oekraïne financiële en materiële hulp geboden. In deze podcast bekijken we de situatie van dichterbij.
1: Slava Oekraïne!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: Volgens de VN-missie voor toezicht op de mensenrechten in Oekraïne waren er eind 2023, bijna twee jaar na de invasie, meer dan 10.000 Oekraïnse burgers omgekomen en bijna 20.000 gewonden gevallen.
0: De oorlog heeft ook geleid tot een humanitaire crisis. Tienduizenden Oekraïners raakten in eigen land ontheemd of vluchten naar het buitenland. Het VN-vluchtelingenbureau verwacht dat deze trend zich in 2024 zal doorzetten.

0: heeft ook verwoestende gevolgen voor de Oekraïnse economie. In 2022 alleen al kromp het bruto binnenlands product van Oekraïne met 1/3. Ook verloren veel meer mensen hun baan. In maart 2023 publiceerden de Oekraïnse regering, de Wereldbankgroep, de Europese Commissie en de Verenigde Naties een gezamenlijk document over het conflict sinds het begin van de invasie. Daarin raamden ze de kosten van de wederopbouw en het herstel van Oekraïne op meer dan 380 miljard euro. Deze cijfers zijn slechts schattingen en zijn alleen maar bedoeld om een beeld te geven van de omvang van de schade.
1: Naast de vele slachtoffers en de schade aan de economie heeft het conflict ook langdurige gevolgen voor het milieu. Het Oekraïense ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen schat de milieuschade die Rusland sinds het begin van de oorlog tot midden juli 2023 heeft veroorzaakt op zo'n 53 miljard euro.
0: Het VN-milieuprogramma wees erop dat het land te kampen heeft met meerdere crisissen in verband met chemische stoffen, munitie en militaire uitrusting, de aanwezigheid van allerlei verontreinigende stoffen en schade aan stedelijke gebieden en natuurgebieden. De oorlog heeft ook de landbouwproductie in Oekraïne verstoord, en die is van vitaal belang, niet alleen voor de economie van het land, maar ook voor de voedselzekerheid in de hele wereld.
1: De betrekkingen tussen de EU en Rusland zijn al sinds 2014 gespannen. Dat heeft alles te maken met de illegale annexatie van de Krim, de steun aan separatistische groeperingen in Oost-Oekraïne, desinformatiecampagnes en binnenlandse schendingen van de mensenrechten door Rusland. De EU staat Oekraïne bij sinds het begin van de grootschalige invasie door Rusland op 24 februari 2022. Ze heeft 11 snel op elkaar volgende pakketten met ongekend strenge sancties aangenomen, die gericht zijn op belangrijke sectoren van de Russische economie en de politieke elite. Ook tegen Belarus en Iran zijn sancties ingevoerd als reactie op de betrokkenheid van deze landen bij de oorlog.
0: Naar de doeltreffendheid van deze sancties tegen de Russische economie is uitgebreid onderzoek gedaan en er is ook veel over gedebatteerd. Ondanks de uitdagingen zijn de analisten van mening dat de sancties al 3 belangrijke doelen hebben bereikt. Ze hebben het Kremlin een krachtig signaal van westerse eenheid gestuurd, ze hebben de militaire capaciteit van Rusland voorgoed aangetast en ze verlammen de economie- en energiesector van het land, met gevolgen voor de lange termijn. Toch zijn de meeste experts het erover eens dat de sancties niet zwaar genoeg zijn om Rusland te belemmeren oorlog te voeren tegen Oekraïne. Volgens hen moeten er dan ook extra maatregelen komen om deze aan te scherpen.
1: De steun van de EU aan Oekraïne gaat verder dan sancties tegen Rusland. Ze biedt ook economische hulp aan Kiev. Zo heeft de EU vanaf het begin van de oorlog tot eind 2023 bijna 85 miljard euro ingezet om Oekraïne en de Oekraïnse bevolking bij te staan. Dit bedrag was afkomstig van de EU, de EU-landen en de Europese financiële instellingen en omvatte financiële, humanitaire en militaire steun, naast noodmaatregelen voor begrotingssteun. Bovendien werden daarmee middelen beschikbaar gesteld om de EU-landen te helpen tegemoet te komen aan de behoeften van Oekraïnse vluchtelingen.
0: Op 1 februari 2024 bereikten de onderhandelaars van het parlement en de raad een overeenkomst over de faciliteit voor Oekraïne. Dat is een uitzonderlijk pakket van 50 miljard euro. Het geld moet bijdragen aan het herstel en de modernisering van Oekraïne tot 2027. In de overeenkomst is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat Rusland volledig ter verantwoording wordt geroepen en moet betalen voor de enorme schade die is veroorzaakt door zijn aanvalsoorlog. Onmiddellijk na de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Commissie:
2: De Europese Raad heeft opnieuw bevestigd dat Europa rotsvast achter Oekraïne staat. We weten allemaal dat Oekraïne voor ons strijdt. We zullen het land dan ook ondersteunen met de nodige financiering en het de broodnodige voorspelbaarheid geven die het verdient. Deze 50 miljard euro voor 4 jaar is een krachtige boodschap aan Poetin.
0: Tijdens de eerste plenaire vergaderweek van februari 2024 benadrukte Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dat de 27 EU-landen unaniem tot die beslissing zijn gekomen en dat het toegekende bedrag binnen de Europese begroting past.

economisch en sociaal herstel en een sterke EU-begroting. Tijdens de 9e zittingsperiode zijn er grote inspanningen geleverd om de economie en de samenleving te helpen herstellen van de pandemie. In 2020 hebben de onderhandelaars van het parlement met succes gepleit voor het grootste financiële pakket van de EU ooit, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en een nieuwe generatie EU-programma's te financieren. De parlementsleden wisten ongeziene hoeveelheden EU-financiering los te krijgen. Er ging 16 miljard euro naar vlaggenschipprogramma's als EU for Health en Horizon Europa. De robuuste begroting van de Europese Unie was cruciaal om herstelmaatregelen te financieren, bedrijven te ondersteunen en de sociale cohesie tussen de EU-landen te waarborgen. Met het oog op Oekraïne en een autonomere Europese industrie werd de lange termijn begroting van de EU herzien. Zo werden er initiatieven opgezet zoals de Faciliteit voor Oekraïne en het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa. Het parlement waakte over de financiële middelen van de EU en zag erop toe dat de EU-landen rekening hielden met de digitale en klimaatdoelstellingen parlementsleden op voor eerlijke lonen, transparante belastingen en regels tegen dwangarbeid. Daarnaast vormde nieuwe wetgeving de basis voor inspanningen om corruptie en witwaspraktijken tegen te gaan. Klimaatbescherming en milieubeleid. De klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging. Het Europees Parlement heeft dan ook een prioriteit gemaakt van milieubescherming en duurzaamheid. Zo werden er ambitieuze beleidsmaatregelen ingevoerd om de CO2-uitstoot te verlagen, hernieuwbare energiebronnen te promoten en een groenere economie te bevorderen. In juni 2021 werd ook de Klimaatwet aangenomen. Op grond daarvan moet de EU in 2050 klimaatneutraal zijn en moet ze in 2030 haar broeikasgasuitstoot met ten minste 55% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Daarnaast heeft het parlement voor strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit gezorgd en voor nieuwe vereisten om de hoeveelheid verpakkingsafval en industriële emissies in de EU terug te dringen. De parlementsleden gaven voorrang aan investeringen in schone technologieën en aan initiatieven voor een circulaire economie. Verder hebben ze stappen genomen om ontbossing tegen te gaan en duurzame consumptie te stimuleren. Regels voor een veilige en concurrerende digitale omgeving. Op digitaal vlak lag de nadruk op veiligheid en concurrentievermogen. Het parlement keurde regels goed om persoonsgegevens te beschermen, de cyberbeveiliging te verscherpen en innovatie in digitale technologieën te bevorderen. Op die manier legde het de basis voor een bloeiende digitale economie. Verder pleitte het parlement voor ethische artificiële intelligentie, een grotere verantwoordingsplicht voor online platforms en degelijke gegevensbescherming. Met initiatieven zoals de Digitale Diensten en de Digitale Marktenverordening kwamen er normen voor eerlijke concurrentie en gebruikersrechten. Ook werden er maatregelen voor betere cyberbeveiliging en een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens ingevoerd. Consumentenbeleid voor de groene en de digitale transitie. Het parlement zette de rechten en de bescherming van de consument centraal in de groene en de digitale transitie. Het keurde nieuw beleid goed om de positie van consumenten te versterken, duurzame consumptie te promoten en de digitale geletterdheid te vergroten, zodat iedereen in de EU erop vooruit kan gaan. Bouwen aan de Europese Gezondheidsunie. De Europese Gezondheidsunie was een van de prioriteiten van het parlement tijdens de 9e zittingsperiode. Het doel ervan is om de gezondheidszorgstelsels te versterken en de paraatheid voor pandemieën te vergroten. Gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot betere coördinatie.

0: vaccinatie, veilige toegang tot vaccins en betere gezondheidsinfrastructuur in de hele Europese Unie. De financiering van het EU4Health-programma werd verdrievoudigd om de openbare gezondheidsinfrastructuur te versterken en de EU beter in staat te stellen om op crisissen te reageren. Het parlement richtte de subcommissie Volksgezondheid op om de coördinatie tussen de EU-landen te verbeteren en initiatieven zoals de Europese gehandicaptenkaart werden in het leven geroepen om de inclusiviteit en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen. Hervorming van het migratie- en asielbeleid. Ook de uitdagingen op het gebied van migratie en asiel bleven een prioriteit. Het Europees Parlement werkte aan een vergaande hervorming van het migratie- en asielstelsel van de EU. De bedoeling was om eerlijk, menselijk migratiebeleid te ontwikkelen, om solidariteit tussen de EU-landen te creëren en de mensenrechten te waarborgen. Via het migratie- en asielpakket werden uitgebreide hervormingen doorgevoerd om procedures te stroomlijnen, de mensenrechten van migranten te beschermen en de grondoorzaken van migratie aan te pakken. De inspanningen waren gericht op legale migratieroutes, de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt en toezicht op het Europees Grens- en Kustwachtagentschap Frontex. Daarbij werd gestreefd naar een evenwicht tussen grensbeveiliging en humanitaire overwegingen. Het parlement staat achter Oekraïne. In een klimaat van geopolitieke spanningen toonde het Europees Parlement zich solidair met Oekraïne. Het veroordeelde de Russische aanvalsoorlog, legde Moskou sancties op en bood Oekraïne humanitaire hulp. De parlementsleden hebben ervoor gepleit om EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te starten en de Russische oorlogsmisdaden te erkennen. Ook steunden ze de democratische ambities en de soevereiniteit van Oekraïne. De EU bood het land diplomatieke en humanitaire hulp en bevestigde zo haar engagement voor vrede, stabiliteit en de soevereiniteit van haar buurlanden. Verder nam de EU initiatieven om internationale samenwerking en de mensenrechten te bevorderen, waardoor ze een belangrijkere rol ging spelen op het wereldtoneel. Europese democratie, gemeenschappelijke waarden, regels en rechten. De democratische waarden en de grondrechten in stand houden was nog steeds een hoeksteen van de missie van de EU. Belangrijke inspanningen werden geleverd om de democratische instellingen te versterken, de rechtsstaat te verdedigen en de rechten van alle inwoners van de EU te beschermen, met als doel de integriteit en veerkracht van de Europese democratie te waarborgen. Hervorming van de kieswet en institutionele hervorming. Het parlement gaf gehoor aan de vraag om hervormingen op het vlak van verkiezingen en instellingen die de transparantie, de verantwoordingsplicht en het democratisch bestuur in de EU verbeteren. Er werden voorstellen gedaan om de besluitvormingsprocessen efficiënter te maken, de betrokkenheid van de burgers te vergroten en het vertrouwen in de Europese instellingen te bevorderen. Het is duidelijk dat er ondanks ongeziene uitdagingen grote vooruitgang is geboekt op het pad naar een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa. De EU heeft voorrang gegeven aan economisch herstel, klimaatmaatregelen en democratische waarden, zodat ze zich nu in een goede positie bevindt om de problemen van de toekomst het hoofd te bieden. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.
1: An de an, începând cu 2011, sărbătorim pe 13 octombrie Ziua Internațională a Limbajului Clar. Poate vă gândiți că aceasta nu vă privește. Însă, fără să știți, subiectul poate fi foarte important pentru dumneavoastră. Poate cineva vă invită la cină, iar vecinul de masă folosește tot timpul cuvinte pe care orice om normal trebuie să le caute în dicționar. Un pic iritant, nu-i așa? Probabil că vecinul guraliv dorește să se laude și el cu ce știe. Cuvintele complicate și formulările greoaie frânează comunicarea și creează bariere între oameni. Fără să ne dăm seama, folosim zilnic cuvinte care nu pot fi înțelese de toată lumea. Poate folosim cuvinte prea specializate sau specifice locului de muncă, ori cuvinte cunoscute de puțini oameni. Însă există soluții. Putem găsi întotdeauna un sinonim cunoscut de toți sau o explicație care clarifică sensul. Astfel, creăm punți între oameni. Iată ce înseamnă limbajul clar, să alegem soluția simplă și cuvinte înțelese de toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: f'dawk li kienu Repubbliki tal-Jugoslavia. Fl-2001, it-Tribunali d-deċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet Ewlenin, inklużi Ratko Mladić u Radovan Karadžić, ġew ikkundannati għal rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
1: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom. Li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabadhom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex 11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Jenfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkondanna l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li rappreżentanti politiċi fil-Bosnia Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħħet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi-Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali Gunter Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi-Srebrenica.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
0: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inkluż aħna, il-kol inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla ferit u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. Huwa ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligo morali li ma ninsewx.
2: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Il-Parlament tal-apu koll li ġiżviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet u esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipprevjeni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
0: Il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu fl-Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħ lill-vittmi, iżda sservi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli d-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Indiskutila despre proċessuri leġislativa l-Unjoni, għawżim għadessi għattermen impressionanz prekum politika agrikola komuna, buġġetul ġeneral saw paktul verde Ewropen. In realitate însă, maġoritate aktelor leġislative Ewropene affektează direkt viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Unjoni. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii Comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care Comitetul le votează în plen. Însă activitatea Comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1.000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, Comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina Zagorie din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasbourg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
4: Europa maakt een grote demografische verschuiving door. In 2050 zal naar schatting bijna een derde van de EU-bevolking 65 jaar of ouder zijn. Mensen leven nu langer en gezonder dan vroeger. Dat is weliswaar een grote prestatie voor de samenleving, maar deze vergrijzing gaat ook gepaard met een aantal uitdagingen. Om ervoor te zorgen dat ouderen een volwaardig en gezond leven kunnen leiden, heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet voor ouderen. We gaan dieper in op de impact die de initiatieven van de EU hebben op het leven van miljoenen mensen in Europa. Momenteel is meer dan een vijfde van de bevolking in de EU 65 jaar of ouder. In 2050 zou dat cijfer oplopen tot bijna een derde van de bevolking. De vergrijzing van de EU-bevolking zal ingrijpende gevolgen hebben op verschillende gebieden, waaronder gezondheidszorg, sociale diensten, de arbeidsmarkt en de economie. Om ervoor te zorgen dat ouderen een volwaardig en gezond leven kunnen leiden, heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd. Het EU-beleid voor ouderen heeft vier hoofddoelen: actief ouder worden, sociale inclusie, gezondheids- en langdurige zorg en financiële zekerheid. Laten we die even onder de loep nemen. Het concept van actief ouder worden gaat over ouderen de kans geven een gezond, onafhankelijk en volwaardig leven te leiden. De EU is hier groot voorstander van. Ze ondersteunt bijvoorbeeld programma's die een leven lang leren, vrijwilligerswerk en deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen. Zo is er via het Europees Sociaal Fonds financiering beschikbaar voor projecten die de vaardigheden en inzetbaarheid van oudere werknemers verbeteren. Het is ook van cruciaal belang om ouderen in de samenleving op te nemen en ze actief te laten deelnemen, zodat ze niet geïsoleerd raken. De EU heeft bijvoorbeeld een comité voor sociale bescherming dat beleidsadvies geeft aan de ministers van de EU-landen in de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Het comité voor sociale bescherming houdt ook toezicht op en brengt verslag uit over de sociale situatie van ouderen in de EU. Initiatieven zoals het Europees Innovatiepartnerschap in zaken actief en gezond ouder worden hebben bovendien tot doel samenwerking te bevorderen om tot innovatieve oplossingen te komen voor sociale inclusie. Daarnaast zijn gezondheidszorg en langdurige zorg essentieel voor het welzijn van ouderen. De EU heeft meerdere initiatieven opgezet om aan deze gezondheidsbehoeften te voldoen. Zo is er het EU4Health-programma, dat projecten ondersteunt die zorgsystemen verbeteren, en het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa, waarmee onderzoek naar veroudering en leeftijdsgerelateerde ziekten wordt gefinancierd. Bovendien wordt in de Europese pijler van sociale rechten het belang benadrukt van toegang tot diensten voor langdurige zorg en steun voor mantelzorgers. Tot slot is ook financiële zekerheid een belangrijk aandachtspunt in het EU-beleid voor ouderen. Toegang tot toereikende pensioenen en sociale uitkeringen is onmisbaar zodat ouderen hun waardigheid en onafhankelijkheid kunnen behouden. De EU ondersteunt dan ook al haar lidstaten bij de hervorming van hun pensioenstelsels, om ervoor te zorgen dat die houdbaar en toereikend zijn. In 2023 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité, of kortweg EESC, een alomvattende Europese strategie voor ouderen voorgesteld. Het EESC is een adviesorgaan van de EU dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt, waaronder werkgevers, werknemers en andere belangengroepen. De voorgestelde strategie stoelt op het idee dat de EU een alomvattende aanpak nodig heeft om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van haar vergrijzende bevolking. In het voorstel worden een aantal belangrijke aspecten toegelicht. We vatten ze even samen. Ten eerste benadrukt het EESC dat ouderen in staat moeten zijn actief deel te nemen aan de samenleving. Dit betekent dat er moet worden gewerkt aan leeftijdsvriendelijke omgevingen, dat ouderen toegang moeten krijgen tot digitale technologieën en dat hun deelname aan de besluitvorming op alle niveaus moet worden aangemoedigd. In de voorgestelde strategie wordt gepleit voor geïntegreerde gezondheids- en sociale zorgdiensten die persoonsgericht zijn en die inspelen op de behoeften van ouderen. Ook wordt er nadruk gelegd op het belang van preventieve maatregelen, gezondheidsbevordering en toegang tot kwalitatieve zorgdiensten, met inbegrip van geestelijke gezondheidszorg. Economische zekerheid is een ander fundamenteel onderdeel van de strategie. Het EESC stelt maatregelen voor om armoede en sociale uitsluiting bij ouderen te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan toereikende pensioenen en kansen voor ouderen die op de arbeidsmarkt willen blijven. In het voorstel wordt ook het belang van een leven lang leren benadrukt. Ouderen kunnen zich op die manier makkelijker aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt en aan nieuwe technologieën. Het doel is bijvoorbeeld om digitale vaardigheden te stimuleren en toegang te bieden tot trainingsprogramma's. Onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang om nieuwe oplossingen te ontwikkelen waarmee de vergrijzende bevolking kan worden bijgestaan. Het EESC roept op tot meer investering in onderzoek op het vlak van vergrijzing, leeftijdsgerelateerde ziekten en innovatieve technologieën die de levenskwaliteit van ouderen kunnen verbeteren. Een ander belangrijk thema in de strategie is het bevorderen van solidariteit tussen generaties. Door samenwerking tussen generaties te bevorderen, kunnen we de sociale cohesie versterken en mensen aanmoedigen elkaar te steunen. In het voorstel wordt er ook op gewezen dat de mensenrechten en waardigheid van ouderen moet worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie en misbruik en de bevordering van de rechten van ouderen op alle gebieden van het leven. Het voorstel van het EESC voor een Europese strategie voor ouderen is een alomvattende blauwdruk die gericht is op het creëren van een inclusieve, ondersteunende en rechtvaardige samenleving. Om de uitvoering van deze strategie te laten slagen, moeten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen nauw samenwerken en ervoor zorgen dat de behoeften en rechten van ouderen voorop staan in het EU-beleid. Het Europees Parlement komt op voor de rechten en het welzijn van ouderen en steunt de alomvattende aanpak van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het erkent ook de bijdrage van ouderen aan de samenleving en door zich aan te sluiten bij het voorstel van het EESC wil het een inclusieve en ondersteunende omgeving creëren voor de oudere bevolking in de EU. Het slagen van deze strategie hangt af van de gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden, waaronder regeringen, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector en ouderen zelf. Door samen te werken kunnen we een samenleving tot stand brengen die haar oudere bevolking waardeert en ondersteunt en waarin hun bijdrage wordt erkend en hun welzijn wordt bevorderd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Il 16 febbraio 2024, in una remota colonia penale artica, ha perso la vita in circostanze misteriose Alexei Navalny, la voce più autorevole dell'opposizione russa. Era noto per aver denunciato la corruzione e per essere stato un fervente critico del presidente Vladimir Putin. Alexei Navalny era stato insignito del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2021. Il premio, intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 come riconoscimento a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
6: Nato nel 1976, Alexei Navalny era un avvocato, blogger e attivista politico. Era salito alla ribalta internazionale per aver organizzato proteste contro il governo russo, per essersi candidato alla presidenza del paese e per aver promosso riforme contro la corruzione. È stato il critico più accanito di Putin. Era stato arrestato a metà gennaio 2021, al suo ritorno in Russia, dopo essere guarito da un avvelenamento con l'agente nervino Novichok.
5: Tra agosto e settembre 2020, Navalny aveva trascorso più di un mese nell'ospedale universitario Charité di Berlino, rimanendo quasi tutto il tempo in terapia intensiva. Una volta guarito, aveva rintracciato le persone che credeva implicate nel suo avvelenamento. Fingendosi un funzionario della sicurezza, era riuscito a ingannare un agente dello Stato e a fargli ammettere che avevano usato contro di lui un veleno chimico. Navalny aveva accusato il governo russo di essere responsabile dell'avvelenamento, ma questo aveva negato ogni addebito.
6: Nel 2021 il Parlamento europeo aveva conferito ad Alexei Navalny il premio Sakharov per la libertà di pensiero. La decisione, presa dalla conferenza dei presidenti e dai leader dei gruppi politici, era stata annunciata durante la seconda sessione plenaria di ottobre. In quell'occasione la vicepresidente Heidi Hautala aveva dichiarato:
5: Alexei Navalny ha mostrato grande coraggio nel tentativo di restituire la libertà di scelta alla popolazione russa. Per anni ha lottato per i diritti umani e le libertà fondamentali del paese, pagando con la sua libertà e quasi con la vita. A nome del Parlamento europeo ne chiedo il rilascio immediato e incondizionato.
6: In occasione della cerimonia di premiazione del dicembre 2021, David Sassoli, allora presidente del Parlamento europeo, aveva dichiarato:
7: questo premio Sakharov oggi vuole dire anche che il Parlamento europeo chiede con fermezza il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
5: Le sue parole, insieme ai numerosi appelli che l'Unione Europea aveva rivolto alle autorità russe, sono state ignorate. Navalny, inizialmente detenuto nella regione di Vladimir, a est di Mosca, era stato poi trasferito a Karp, in Siberia, nel dicembre 2023. È stato ritrovato privo di vita il 16 febbraio nel carcere in cui era detenuto per una condanna a 19 anni di reclusione, sulla base di accuse considerate da più parti come politicamente motivate.
6: Il 28 febbraio, appena 12 giorni dopo la scomparsa di Navalny, la moglie, Yulia Navalnaya, si è rivolta al Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Visibilmente commossa, ha affermato:
5: per sconfiggere veramente Putin bisogna essere innovativi e smettere di essere noiosi. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale e l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non quelli della competizione politica, non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie, non dichiarazioni per esprimere preoccupazione, ma indagini per scovare i mafiosi nei vostri paesi e gli avvocati e i finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi.
6: La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
5: quest'Aula e i suoi deputati condannano l'omicidio di Navalny con la massima fermezza. È un crimine che merita un'indagine internazionale e indipendente. Il mondo merita giustizia.
6: In una risoluzione, il Parlamento europeo ha condannato con forza l'assassinio di Alexei Navalny e ha espresso pieno sostegno a Yulia Navalnaya nel suo intento di portare avanti la lotta del marito. Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il regime guerrafondaio e autocratico del Cremlino, i deputati hanno manifestato la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la brutale repressione e le gravi conseguenze personali, continuano a trovare il coraggio di dire la verità.
5: Questa trasmissione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione e in russo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.